0: dagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
5: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
6: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
5: Kringloopwinkel, de cirkel, samen maken wij.
6: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
7: Jacob en Kobe Ritsma, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
8: Hij is er. en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
9: It's from the heartland.
10: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere donderdagavond van 8 tot 10 het nieuw country-programma Hits from the Heartland op RTV Nunspeet. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke donderdagavond naar RTV Nunspeet op de kabel, DAB+ en 105.9 FM.
11: Hits from the Heartland with Camille Janssen.
12: Het geluid van de Veluwe, Radio Nunspeet.
13: En dit is hem vandaag op jouw nummer 1, Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

we zijn er dan. Maar alles stond niet in de juiste volgorde, zeg maar. En dan moet je eventjes wakker worden. Ja, hoe werkt het ook alweer? Goedemorgen, het is 7:09. Knuffelblad voor vandaag. Elske de Wal neemt na haar gezichtsverlamming meer tijd voor zichzelf en schrijft daarover in de nieuwe single. En die hoorde je zojuist. En dat is gewoon nog heten Whatever. Goedemorgen, wees welkom. De start van de ochtend vanuit de continue nacht met de beste muziekmix. Daar gaat het natuurlijk de hele dag door wat betreft de beste muziekmix hier op Nunspeet. Tot aan de klok van 9. De Veluwe start op met ruimschoots aandacht voor de berichtgevingen uit de ochtendkranten van vandaag. Het Algemeen Dagblad, Telegraaf trouwens, en wordt daaraan toevoegen natuurlijk de laatste nieuwsberichten vanuit de redacties van RTV Nunspeet en van de VRMG. Tussen 8 en 9 uur nog daaraan toevoegend ook nog een aantal vaste items. En nogmaals, alles omlijsten we door middel van de beste muziekmix. Als we kijken naar de situatie op de wegen, kan ik je melden dat we helemaal filevrij zijn. Nou, vanochtend kan lokaal een buitje voorkomen. Kan trouwens ook gepaard gaan met onweer. En bovendien trekt er veel bewolking over onze provincie. Maar vanmiddag verloopt droog en ook vrij zonnig. De temperatuur stijgt naar zo'n lokaal 30 graden Celsius. Ergens anders gewoon landinwaarts rond de 28 graden. Later vanavond trekt er vanuit het zuiden vervolgens een grootschalige buiensysteem over onze provincie. Met kans op de nodige regen. Met daarbij ook weer natuurlijk die onweer.

staan de jongens op bluff. Zo stil. Goedemorgen. 27 augustus vandaag. Donderdag. De laatste donderdag voor wat betreft maand nummer 8. Van dat betekent dat er aan activiteit ook een beetje een einde komt. Althans, zomerprikkelen en dat soort zaken meer. De zomermarkten inmiddels van Nunspeet achter de rug. En dat houdt ook in dat er natuurlijk de Nacht van Nunspeet op het programma staat vandaag. Die Nacht van Nunspeet die is allemaal te vinden in het centrum van Nunspeet. En ieder is natuurlijk van harte welkom. Aardig om te weten, het thema voor de Nacht van Nunspeet 2026 is de jaren 80 en neon. Je bent van harte welkom. De Nacht van Nunspeet is ook een groot begrip in de regio natuurlijk. Een hele dag waarop het centrum gezellig is aangekleed. Winkeliers hebben ook weer spectaculaire koopjes verzonnen. En het is in de avond overal op straat en ook in de horecafeest. Het thema, nogmaals, is de jaren 80 en neon. En dat zul je dus overal terugzien. Denk bijvoorbeeld aan geweldige versieringen, leuke activiteiten in de stijl, maar ook spetterende ethische muziek. De vraag aan jou is, kom je vanavond ook gezellig naar het centrum van Nunspeet? Trek, mocht je nog wat in de kast hebben liggen. Ja, toevallig heb ik in mijn kennissenkring, zeg maar, iemand die heeft ontiegelijk veel van die neon-outfits en zo. Dus ik ben benieuwd waar ze mee vanavond op de proppen komt, zeg maar. Vanavond ook nog Crazy Hour tijdens de koopavond. Het is echt aantrekkelijk om eventjes een kijkje te gaan nemen. Misschien kun je nog wel leuke dingen scoren voor niet al te veel geld. Het feestelijke deel van de Nacht van Nunspeet begint vanavond om 7 uur. Vanaf dan zijn er ook diverse acts in het centrum te vinden. Denk aan straattheater, kinderactiviteiten, muziek en ludieke extra's. En dat allemaal bij het passende thema. En op diverse plekken in het centrum is ook live muziek te horen. En ook op het Marktplein zal een podium staan. En wat daarop komt, ja, dat hebben ze nog niet verklapt. Ja, dat is een beetje spannend. Een grote verrassing wat ze hebben bedacht om op het ontzettend grote Marktplein neer te zetten. Ja, een podium, maar ja, wat er op gespeeld gaat worden is even een grote vraag. En ook de vraag is of ze ook wel voldoende verlichting daar op het Marktplein hebben. Want dat is toch al een paar jaar achter elkaar dat er iemand optreedt die bijna in het donker staat, zeg maar. Vanavond ook aan de Stationslaan in Nunspeet natuurlijk de toppers van Oranje bij De Zaak. Een stuk of, wat zal het zijn? Nou, ruim 16 artiesten volgens mij. Je bent daar van harte welkom aan de Harderwijkenweg bij de Laan. Het is bij de Stoof en bij Frans, moet ik zeggen, aan de Harderwijkenweg. Daar zijn de Wood Ducks. Vanaf vanavond ook weer live optredens daar aan de Harderwijkenweg. En s'avonds, vanaf een uurtje of 12, dan gaat het allemaal door nog. Een zogenaamde afterparty wordt vanavond ook nog georganiseerd. En dat allemaal in de Stoof. Goed, dat allemaal wat betreft de Nacht van Nunspeet. Je bent van harte welkom, dus score en kom gezellig eventjes kijken. En geen overbodige luxe. Neem ook eventjes een parapluutje mee. Want ja, er komt toch wel wat regen aan. En of we gespaard blijven, ja, dat is nog eventjes de grote vraag. 12 voor 7:30, goedemorgen. Donderdagmorgen, dit is de Veluwe Stad Top met It.

kant. Suzanne en Freek, bewaren toch goud. Daarvoor trouwens ook nog It Never Rains in Southern California van Albert Hammond. Terug naar het nieuws. Tijdens de IJsbad Challenge bij Dekker hier in Dunsveet trotseerden de deelnemers 2 minuten lang het ijskoude water gisteren. En ook onze verslaggever Kaylee waagde zich aan deze uitdaging. Door goed op haar ademhaling te letten kreeg ze de kou naar eigen zeggen snel onder controle. De challenge is opgezet door Rianne Biersteker om geld in te zamelen voor Stichting Opkikker. Iedere deelnemer doneert een bedrag aan de stichting die gezinnen met een ziek kind een bijzondere, maar ook een zorgeloze dag bezorgen. Volgens Biersteker kan regelmatig ijsbaden daarnaast onder meer bijdragen aan de doorbloeding en ook stressbestendigheid. Komende vrijdag 28 augustus vindt trouwens de laatste ronde van de IJsbad Challenge plaats. En dat allemaal vanaf 6:30 tot 8:30. Ook bij Dekker aan de Laan hier in Nunspeet. En ook de oprichter van Stichting Opkikker wordt dan verwacht. En trouwens, in december aanstaande volgt alweer een nieuwe inzamelingsactie voor de genoemde stichting TCT. Komt daar meer informatie over naar buiten. Zo laat Biersteker weten dat aan onze nieuwsredactie. In Nunspeet en Harderwijk is trouwens een nieuwe hondenzoekgroep gestart. Zoekteam Hond Vermist wil baasjes helpen wanneer hun hond plotseling wegloopt. Initiatiefnemer is Daphne uit Harderwijk. Die weet uit eigen ervaring hoeveel paniek zo'n vermissing kan veroorzaken. Volgens haar is het vooral belangrijk om rustig te blijven. Achter de hond aanrennen of veel roepen kan juist averechts werken. Een vertrouwd persoon achterlaten op de plek waar de hond voor het laatst gezien is, dat kan helpen. De nieuwe groep bestaat uit 8 mensen en richt zich op Nunspeet, Harderwijk en omgeving. Eerste zoekactie in Nunspeet heeft het team inmiddels achter de rug. Het zoekteam wil nauw samenwerken met andere hondenzoekgroepen en ook de dierenambulance. Nou, het hele complete artikel 14.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de vloedgolf van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, dat meldt het CBS. Steeds meer bedrijven richten zich op chips. En die dat al doen, die groeien flink vanwege de grote vraag naar chips. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op. En haar felle kleurenkunst met stippen was wereldberoemd. Yayoi Kusama was 97 jaar. Het weer lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag wordt het droog, geregeld zon en broeierig warm bij 26 tot 30 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

1 miljoen sterren. We gingen terug in de tijd met de Frank Boeijen groep hier op Radio Nunspeet bij de Veluwe start-up. Het is inmiddels 7:55 geworden. We gaan terug naar het nieuws. De gemeente Nunspeet wil de huidige sandwichborden en ook spandoeken langs de weg grotendeels vervangen door de digitale informatieborden. Er wordt gedacht aan 7 locaties in Nunspeet: Elspeet, Hulsters en Vierhouten. Op de schermen kunnen evenementen, activiteiten, maar ook gemeentelijke mededelingen worden getoond. Het college heeft een voorkeur voor een systeem waarbij een externe partij de borden gaat plaatsen, maar ook gaat beheren. De helft van de zendtijd is dan voor gemeentelijke informatie, de andere helft voor commerciële reclame. De gemeente wil regels stellen aan welke reclame wordt toegestaan. Een alternatief zonder commerciële reclame is volgens de gemeente duurder en vraagt meer personeel. De plannen worden eerst besproken in de commissie Ruimte en Wonen. Ja, we hebben dat bericht geplaatst voor, tenminste gisteren. Erg wat reacties opgekomen natuurlijk. Ja, dat is toch niet echt een succes. Een aantal jaren geleden hadden we natuurlijk ook al van die matrixborden in Nunspeet. Heel vaak storingen mee gehad. En ja, en nu moet dat extern worden gedaan. Ik kan me nog herinneren, toen de tijd werd het bijgehouden door de dames van de VVV van Nunspeet. En dan hou je toch een beetje zelf in de hand. Dan wil je ook geen extra kosten en zo. In ieder geval, ik denk dat daar toch meer te behalen valt dan dat je dat extern weer gaat doen. En nou ja, goed, de eenmalige aanschaf van die borden, dat is tot daar aan toe. Maar om nou ook een contract af te sluiten met een bedrijf wat daar aardig wat geld voor vraagt. Want ja, ze willen daar natuurlijk ook aan verdienen. Laat dat even vooropstellen. En alle bedrijven weten, oh, bij de gemeente is wel geld te halen. Goed, wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws voor vandaag? Nou, eens even kijken, we hebben nog wat ander nieuws. Want het volle stroomnet kan gevolgen hebben voor de bouw van nieuwe woningen en ook scholen in Nunspeet. Om vertraging te beperken wil de gemeente geschikte bouwprojecten vanaf 1 oktober aanstaande eerder gaan aanmelden bij de netbeheerder Liander. Gemeentebelang stelde hierover vragen aan het college. Vooral de mogelijke kosten bij vertraging of het niet doorgaan van projecten riepen vragen op. Een eerder plan waarbij lokale overheden extra netcapaciteit zouden voorschieten lijkt van tafel. Er wordt gewerkt aan een andere landelijke oplossing. Woningbouwproject het Hul Noord en ook de benodigde capaciteit voor het IKC Oost zijn al eerder aangemeld. De gemeente Nunspeet maakt nu een overzicht van alle projecten en stelt regels op voor de volgorde van aanmelden. Op 1 oktober aanstaande moet de nieuwe werkwijze klaar zijn. Zo laat onze nieuwsredactie dat allemaal weten. Goedemorgen, het is inmiddels 7:58. Dit is de Veluwe start-up met de grote hit van de Search.

30-jarig jubileum. Je zit in mijn hoofd, is hun nieuwe single, ex-knuffelblad geweest, hier op Nunspeet. Het is bijna 7:15. Goedemorgen. We kijken naar het nieuws. Wethouder Tom de Nooijer van Oldenbroek is in opspraak geraakt na een foto waarop hij in pro-Russische regio de Transnistrië poseert met een Kalashnikov-geweer. Dat meldt de Volkskrant allemaal. De Nooijer draagt op de foto onder meer een shirt van de voetbalclub Sheriff Tiraspol en staat bij vlaggen van de Transnistrië en Dynamo Moskou. De wethouder zegt dat het om een privéreis gaat en wil verder niet reageren. Oppositiepartijen in Oldenbroek willen opheldering. Zij wijzen erop dat de Nooijer als wethouder onder meer verantwoordelijk is voor asiel en ook vluchtelingenopvang en dat in Oldenbroek ook Oekraïners worden opgevangen. Dus een samenvatting wat betreft het hele complete artikel. Check het eventjes via de genoemde ochtendkrant waarover deze wethouder wordt geschreven. Ja, het is toch wel eventjes een soort van smet op zijn ambt natuurlijk. Hoe dat gaat aflopen en wat er voor consequenties er nog misschien aan zitten te komen voor deze wethouder Tom de Nooijer. Dat is nog eventjes afwachten geblazen. Een gewone werkdag bij Aan de Gracht in Elburg kreeg onverwacht een bijzondere tintje. Rapper Sef kwam namelijk

Daar lunchen na een weekend op Lowlands. Voor de medewerkers, Ersin en Simon, was dat een mooie verrassing. Vooral Ersin, die zelf ook rapt, was enthousiast. Hij liet Sef zelfs een stukje van zijn eigen rap horen en ging daarna samen met hem op de foto. Aan de gracht combineert horeca en dat doen ze met de dagbesteding. In het restaurant, de brouwerij en ook het atelier werken mensen die extra begeleiding nodig hebben. Volgens de organisatie draait iedereen zoveel mogelijk zelfstandig en ook volwaardig mee in het complete team bij aan de gracht. Het hele complete verslag ook hiervoor. Ga daarvoor naar de website rtvnunspeet.nl, de gezamenlijke website devrmg.nl. Of anders download even de gratis apps. Dan hoef je niks te missen. 7:15 geweest. Onderweg Elvis Presley, Alex Warren. Maar eerst back to the 80s met Sheena Easton.

Easton. En For Your Eyes Only hier op Radio Nunspeet. Het nieuwe sportcentrum Zanderij in Ermelo is mogelijk zonder de benodigde natuurvergunningen gebouwd. Dat schrijft de Stentor vandaag. Bij de provincie Gelderland ligt er een melding over mogelijke overtreding van de stikstofregels. Volgens een stikstofdeskundige zijn de berekeningen van de gemeente niet juist en kunnen effecten op kwetsbare natuur niet worden uitgesloten. De gemeente stelt juist dat de berekeningen volgens de toen geldende regels zijn uitgevoerd. De kwestie kan ook gevolgen hebben voor plannen voor maar liefst 101 woningen op de locaties van zwembad Kaluna. En ook ja, de wethouder Balverzaal. Als stikstofruimte nodig is om de zanderij alsnog te legaliseren, kan die mogelijk niet opnieuw worden gebruikt voor woningbouw. Nou, de provincie Gelderland heeft nog niet besloten of handhaving nodig is. Zo schrijven ze dat allemaal in de kranten wat betreft vandaag. Deze 27e augustus. En dan nog eventjes naar het andere nieuws, het politieke nieuws. Oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema die zei bij de coronacommissie dat ze grote zorgen heeft gehad over het onderschatten van de omvang van de coronacrisis. Het was in het begin veel onduidelijk waardoor de PVV voor een avondklok pleitte. Later kwam er meer kennis. Er was geen bewijs dat besmetting via contact ging, maar het kabinet ging daar wel lang van uit, zo zei ze. Ze vond de maatregelen die toen werden genomen vaak te ver gaan. Agema vond het ook onbegrijpelijk dat de Kamer pas, of vaak pas, werd geïnformeerd als het kabinet net al een besluit had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd en er is meer onderzoek nodig naar langdurige effecten. Al dus de woorden van oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema. En ook daar wordt over geschreven in de bladen wat betreft vandaag, donderdag 27 augustus. Terug naar het begin. Tegenwoordig zit hij ook al jaren in het vak natuurlijk, hè. Oh, zo sympathiek en altijd vrolijk. Frans Bauer op de radio en al sterren aan de hemel staan.

0: aan Frans Bauer. En als sterren aan de hemel staan. We hebben wat files voor je in onze regio. Worden gemeld dat er op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn een file staat van 6 kilometer. Stilstaand verkeer. Rechter rijstrook is afgesloten. Komt door een ongeluk tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. Andere kant op diezelfde A1. Ruim 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Voorthuis en Hoevelaken. De N50 Zwolle richting Emmeloord. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En de andere kant op diezelfde N50 gewoon eens 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Dan zijn ze tot zover wat betreft de files voor dit moment in onze regio. Op naar reclame, nieuws weer en reclame straks bij je terug met het vervolg wat betreft de Veluwe start-op. Tot besluit van het eerste uur terug in de tijd met Elvis Presley.
1: It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night.

0: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
1: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
0: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
2: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
3: Als u op zoek bent naar een, of misschien een, of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geen Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geen Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
4: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horen en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit.
1: Parasolei.
4: Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl. Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
7: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen, woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Michel Koenen met het NOS Journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
10: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand, dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
9: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
11: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
9: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij ramkraak met twee auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct twee verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
13: Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar al die files zijn niet langer dan 5 minuten. Eén uitzondering, de N50, Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuten.
12: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
14: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
15: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerol. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
16: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
17: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
18: Maak van jouw zakelijke meeting een succes. Kijk voor meer info op soerelepe.nl.
19: Auto of bus huren? Als u op zoek bent naar een auto of bus, kijk dan zeker op flexibelopweg.nl. Daar kunt u terecht voor autoverhuur en shortlease van personen- en bedrijfswagens. Voordelig, flexibel en betrouwbaar. Huren vanaf 1 dag en flexibel leasen vanaf 1 maand. Flexibelopweg.nl. Eenvoudig tijdelijk gebruik maken van een auto of bus is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Flexibelopweg.nl.
20: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
21: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
22: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
23: Computerservice Bensink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Bensink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 2:30 tot 5:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 7 tot 9. Zaterdag is Mensink geopend van 10 tot 3. Kijk ook op computerservicemensink.nl.
24: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: Na de gezichtsverlamming heeft ze meer tijd voor haarzelf genomen. En daar schrijft ze dus over in deze single. Whatever is de knuffeltrek voor deze donderdag. Vandaag 27 augustus 2026. We zeggen goedemorgen. Het is inmiddels 9 over 8 geworden.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
0: We kijken even naar de update wat betreft de files voor onze regio. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 14 kilometer inmiddels geworden. Stilstand verkeer. Rechtsrijstrook is afgesloten. Komt door een ongeluk tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. Andere kant op, diezelfde A1. Nog eens 5 kilometer stilstand verkeer. Dat gebeurt tussen Stroe en Hoevelaken. Dan hebben we de N50. Dan heb ik het over Zwolle richting Emmeloord. Ruim 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Ook de andere kant op kom je in de file te staan. Over een lengte van 5 kilometer stilstand verkeer tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. En dat zijn ze tot zover.

12 over 8 inmiddels geworden. Welkom terug, tweede uur van de Veluwe staat op. We kijken naar het nieuws. Inwoners, ondernemers en organisaties uit de gemeente Nunspeet die mogen aangeven welke onderwerpen zij de komende jaren het belangrijkst vinden. De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van het collegeprogramma voor 2026 tot en met 2030. Deelnemers krijgen 16 thema's uit het coalitieakkoord voorgelegd en mogen daar 10 punten over verdelen. Hoe meer punten een onderwerp krijgt, hoe belangrijker het volgens de deelnemer is. De afspraken uit het coalitieakkoord zelf staan al vast. De raadpleging gaat alleen over de prioriteiten bij de uitvoering. Meedoen kan via denkmee.nunspeet.nl, maar ook op papier is dat mogelijk. De uitkomsten zijn trouwens adviserend. Nou, de 16 onderwerpen zijn terug te vinden op de website r2vnunspeet.nl. Dus ben je geïnteresseerd daarin, wil je meedenken, wil je ook laten weten waar jij je prioriteiten op wil zetten, check het eventjes online, r2vnunspeet.nl, wat betreft de 16 onderwerpen. Dus van harte uitgenodigd. Goed, de Hollandse klompplaat die hebben we inmiddels achter de rug. Dat deden we met die single van Mike Versteeg. Zo dadelijk hebben we aandacht voor de jarige voor vandaag. Maar eerst nog eventjes. Ach, zet die volumeknop maar een paar streepjes harder. Dit is er eentje die best wel hard door de speakers mag klinken.

0: misschien komt hij vanavond wel voorbij tijdens de 80s Neon Party. Want dit is de remixversie uit 1988. Remix gemaakt door niemand minder dan onze eigen Ben Liebrand. Frankie Valli en de Four Seasons. You're the Oh What a Night.
1: Jarig vandaag. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor donderdag 27 augustus ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Dit is de horoscoop. Je denkt na over wie werkelijk belangrijk voor je is en aan welke relaties je meer aandacht wil besteden. Blijf daarbij trouw aan jezelf en kies nooit voor een oplossing waarbij anderen onnodig benadeeld worden. Financieel is het verstandig voorzichtig te zijn. Niet omdat je alles wilt kopen wat je ziet, maar omdat onverwachte kosten zomaar kunnen opduiken. Door nu verstandig met je geld om te gaan, voorkom je later onnodige zorgen en houd je meer het overzicht. Dat is de verjaardagshoroscoop voor vandaag. Dus bij deze ben je daarvan op de hoogte. En dan de spreuk van de liefde. Oh, liefde is samen blijven dansen. Op de hitsingle van John Paul Jones.

De vocals van Christina Aguilera. And you've got to move like a Jagger. Het is 9:04 inmiddels. Een tijdelijke woonunit in Oosterwolde mag blijven staan, ondanks fouten van de gemeente Oldebroek. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. De zaak draait om een woning die tijdens een bouwproject tijdelijk naast een bestaande woning is geplaatst. De grondeigenaar, die naast de locatie woont, maakte bezwaar. Tijdens de rechtszaak bleek dat zij de moeder is van de huurster van de woonunit en dat er al langer een conflict tussen beiden speelt. De rechter oordeelde dat de gemeente haar eigen beleid niet goed heeft toegepast en de plannen onvoldoende met de omwonenden heeft gedeeld. Toch blijft de vergunning geldig, omdat de plaatsing of omdat plaatsing van de unit op een andere plek volgens de gemeente praktisch niet mogelijk is. De gemeente moet uiteindelijk wel de kosten vergoeden en die kosten bedragen, ja, maar 194 euro'tjes. Dus ja, dat valt best wel mee, toch? Zo dadelijk de headlines naar het nieuws, update op de files voor onze regio en dan is het tijd voor de Roy Orbison plaat. Maar tot die tijd mag er meegezongen worden met Marianne Rosenberg. Het gaat als volgt.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden wat regen. In de middag weer zonnig en dan 26 tot 30 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Door een ongeluk viel op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken en afrit Barneveld een 30 minuten, 8 kilometer langzaam rijden. Ook de A1 naar Amsterdam staat erbij tussen Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer en 20 minuten. En tenslotte nog even naar de N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en bijna 20 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Vaste prik in de Veluwe start op. En daarvoor natuurlijk ook Goedemorgen Nunspeet. Heel lang, sinds jarendag, de Roy Orbison plaat in het programma naar de headlines van 8:30. Lana, natuurlijk ook op zijn Nederlandse keer uitgebracht door niemand minder dan John Spencer natuurlijk. Goed, een stevig debat, scherpe kritiek of een flink verschil van mening. Het hoort allemaal bij de politiek. Maar schelden, intimideren en bedreigen niet. Dat benadrukt de burgemeester van Nunspeet, Celine Blom. Politieke ambtsdragers die krijgen hier volgens haar steeds vaker mee te maken. En dat gebeurt dus ook in de gemeente Nunspeet. Blom noemt onder meer scheldpartijen op sociale media en ook beledigingen tijdens bijeenkomsten, maar ook ernstige vormen van intimidatie. Wanneer kritiek ontstaat in agressie, intimidatie of bedreiging, wordt die grens overschreden. Zo schrijft de burgemeester in haar weblog. En dit raakt volgens haar niet alleen de wethouders en de raadsleden, maar ook hun gezinnen en collega's. Uiteindelijk kan het gevolgen hebben voor het functioneren van het lokale bestuur, zo laat ze weten. Gemeentewoordvoerder Rob Meijering laat weten dat de bedreigingen hier incidenteel voorkomen. Er is enkele keren melding van gedaan bij de politie. Dat gebeurde bij verschillende onderwerpen waarover mensen soms een uitgesproken mening hebben. Wanneer het gebeurt, deelt de gemeente het met de politie, maar ook met het Openbaar Ministerie. Over de betrokken politici en ook de precieze voorvallen doet de woordvoerder verder geen mededelingen. Intimidatie en ook beledigingen, tenminste beledigende uitspraken via sociale media, komen volgens Meijering vaker voor. Deze uitingen zijn niet strafbaar, maar kunnen soms wel bedreigend voelen. Blom wijst ook op een campagne die deze week is begonnen. En deze vraagt aandacht voor de gevolgen van de bedreigingen en ook de intimidatie voor de lokale politici, hun naasten en de lokale democratie. Voor de campagne hebben ze ook een korte film gemaakt. En dat is terug te vinden via de website rtvnunspeet.nl en ook via de website van de gemeente Nunspeet. Volgens Blom verdienen de volksvertegenwoordigers en ook de bestuurders respect. Ook als inwoners het er niet mee eens zijn met hun standpunten of met de besluiten. We kunnen stevig discussiëren zonder elkaar persoonlijk aan te vallen. Al dus de woorden van onze burgemeester van Nunspeet. En dat is dus deze keer uit monden van Celine Blom. Nou ja, we hebben dat artikel geplaatst. Ja, en over sociale media gesproken. Nou zijn we natuurlijk heel erg actief met het laatste nieuws brengen. Ook online, via de website en de socials. En toen dit bericht gisteren gepost werd, werd daar ook gelijk op gereageerd natuurlijk. En dat mag. Maar ook asociaal gereageerd. En ik wil toch wel zeggen dat we dat ook teleurstellend vinden. En dat we er zelf aan zitten te denken om misschien gewoon de reacties uit te zetten. Dat er gewoon helemaal niet meer gereageerd kan worden op bepaalde berichten. Want het is echt te zot voor woorden. En als je dan reageert, dat zijn eigenlijk altijd, nou ja, altijd, maar 8 van de 10 keer zijn het mensen die dan zeg maar een soort van fake-account hebben. Zeg maar, weet je. En dat vind ik echt teleurstellend. Heb je wat te melden, doe het dan onder je eigen naam. Dan ben je pas een kerel of dan ben je pas een vrouw. Laat ik wel even vooropstellen. Ik vind het echt te zot van woorden. Het is echt, persoonlijk zeg ik dat, het zijn van die hersenloze figuren die dat doen, zeg maar. Dat eventjes ter aanvulling. In het programma De Veluwe staat op gaan we terug naar de hitsingle van Tino Martin en Mart Hoogkamer. Dit zijn ze met De Hartslag van de Stad.

Vandaag de muziek reist door de tijd. Marcel Bonte neemt je mee in de Veluwe Start-up.

Alex Warren is een nieuwe single. En Rescuer is het allemaal geheten. Het is inmiddels 13 over half geworden. Zo dadelijk hebben we aandacht voor een update wat betreft het weer voor vandaag en de vooruitzichten. Eerst nog eventjes terug naar het nieuws. Het nieuwe EU-asiel- en migratiepact, dat leidt niet meteen tot een schokeffect. Nederland zag in juli bijna 2000 asielzoekers aankomen in Ter Apel en registreerde nog eens 1000 verzoeken van nareizigers. Dat blijkt uit de eerste asielcijfers na de invoering van het pact. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met begin dit jaar. Door het migratiepact is het Europese asielstelsel op papier flink strenger geworden. Het is de bedoeling dat asielzoekers al bij de buitengrenzen worden gescreend en eventueel vastgezet gaan worden. De asielprocedure moet bovendien veel sneller verlopen en na een reis moet lastiger worden. Uiteindelijk zouden er dan ook veel minder mensen naar Nederland toekomen. Maar ja, vooral tenminste maar voordat alle EU-lidstaten deze zaken daadwerkelijk voor elkaar krijgen, zijn ze zo een jaar verder. Dat waarschuwt EU-voorzitter Tsipras al bij de invoering. Er ligt daarbij vooral veel druk op landen aan de buitengrenzen, zoals Griekenland en Italië. Zo schrijft ze dat allemaal ook vandaag dus. Vandaag donderdag, de 27e. Ik heb het al vaker gezegd vanochtend in deze aflevering van de Veluwe zit op. We hebben de afsluiting van het zomerseizoen in Hunspeet. En dat betreft natuurlijk de nacht van Hunspeet, met onder andere de toppers van Oranje. Bij de zaak aan de stationslaan in Hunspeet, tal van Nederlandstalige artiesten treden daar vanavond op. Waaronder ook het

0: naar jouw eerste kus.
1: Vanavond op het grote podium tijdens de Nacht van Nunspeet. De toppers van Oranje aan de stationslaan. Heel veel Nederlandse artiesten die daar optreden. Waaronder ook dus Albert van Bentum. En deze zal ongetwijfeld vanavond ook gezongen gaan worden. Zijn nieuwe single getiteld De Bus. Het is inmiddels, eens even kijken, hoe laat is het? 12 minuten voor betekent een update wat betreft de files. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 4 kilometer stilstand verkeer tussen Hoevelaak en Barneveld. Andere kant op, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaak. Ook dat is de A1. En de laatste melding die staat op de N50. Emmeloord richting Zwolle. Kleine 5 kilometer stilstand verkeer tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Vandaag beginnen we met opklaringen en zon, maar vanochtend trekt er tijdelijk meer bewolking over onze provincie. Vanmiddag klaart het weer op. Het wordt zonnig en broeierig warm. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 29 graden. Vanavond neemt er vanuit het zuiden de bewolking toe. Later volgen er regen en of onweersbuien. Plaatselijk kan daarbij veel regen vallen. Vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen is het eerst nog droog met geregeld ruimte voor de zon. Morgenmiddag ontstaan er opnieuw buien, mogelijk met onweer en lokaal veel neerslag. Het wordt maximaal 22 graden. Het kan Komend weekende zijn er zonnige periodes en enkele buien, maar de droge momenten overheersen echter. En de temperaturen liggen komend weekend tussen de 21 en de 23 graden Celsius. Dus bij deze ben je daarvan op de hoogte. Goed, ik zei het al, de Nacht van Nunspeet. Het is ethisch avond vanavond met een vleugje neon. Ah, en dan pakken we dit er eventjes bij. Back to the 80's. Een paar leuke hits achter elkaar gezet, want de dames scoorden toch wel in Nederland ook. In de 40 beste van Nederland en ook in de discotheek, laat dat voorop staan. Het is de zogenaamde Italiaanse disco.

Vanavond, de 80's Neo Party. Dat is het thema van de dag van een zweet. Van hier in de Veluwe staat op. Dat deden we met de zogenaamde hit Nix. Alle leuke liedjes die ze toen de tijd scoorden aan elkaar geplakt, zeg maar. Dit was het voor vanochtend weer. De Veluwe staat op. We zijn er morgen weer. Zonder ondergesprekende collega Bart van Dijk. Die doet het morgenochtend eventjes tussen 7 en 9 uur. Hij was vanochtend hier al in de studio om alles nog eventjes door te nemen. Zo dadelijk de ochtendkracht hier op Radio Nusveet. Henri Slijkhuis is de persoon in kwestie die bij is tussen 9 en 12 uur. En tussen 12 en 2 ben ik bij je terug met het lunchprogramma Eet U Smakelijk. Dat wordt weer gevolgd door de Piratenuurtjes met Rijer Schouten. We hebben het Radio Nusveet hitdossier met Ben Metz. En tussen 5 en 6 de lekkerste hits non-stop. En om 6 uur, dat was eventjes een uitzonderlijke aanpassing eventjes. Want om 6 uur vanavond hebben we het politieke programma Klein Binnenhof. En dat wordt gepresenteerd door onze Noah. Dat is de nieuwe aanwinst voor het politieke programma Klein Binnenhof. En vanavond gaat onze Noah in gesprek met onder andere Steven van Lux 21 uit onze gemeente Nunspeet. Vanavond dus een uur eerder dan gepland. Dat heeft alles te maken met de Nacht van Nunspeet, waar we vanavond live mee aanwezig zijn. Ton Vermeulen zal verslag doen in de uitzending bij onze Henry Slijkhuis, die vanavond de presentatie voor zijn rekening gaat nemen. En ook onze Kelly en Noah zijn vanavond op pad om ook de socials daarvoor bij te houden en zo. Bedankt voor het luisteren. Graag tot vanmiddag tussen 12 en 2. Of anders tot een andere keer.

0: auto echt goed schoon? Ga niet lopen stressen, maar laat hem wassen bij Van Essen. Van Essen Car Wash reinigt je auto snel, grondig en milieuvriendelijk. Hij wordt handmatig voorgewassen en na afloop mag je altijd gratis stofzuigen. Geen uitslaper? Maak gebruik van onze vroege vogelactie. Tussen 8 en 9 wassen met korting. En iedere donderdag is het seniorendag. Kom langs aan de ronding 1 in Hunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Je auto weer als nieuw? Ga niet lopen stressen, maar laat hem polijsten door Van Essen. Bij Van Essen brengen wij je auto van binnen en buiten weer in topstaat. Wilt u bescherming op uw lak? Wij kunnen ook een glascoating aanbrengen. Kom langs aan de ronding 1 in Hunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
3: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl. Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
4: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
5: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland, zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
6: Computerservice Benzink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Benzink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Hunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 17:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 19:00 tot 21:00. Zaterdag is Benzink geopend van 10:00 tot 3:00. Kijk ook op computerservicebenzink.nl.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, vernieuwd. Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
8: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
8: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
9: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht.
10: Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
11: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca- en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste bandje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 29 augustus... een diersporenexcursie in de bossen bij Kootwijk. Onder leiding van gidsen Sylvia en Rolinda gaan de deelnemers tussen 10:30 en 11:30 op zoek naar de sporen die dieren in het bos achterlaten. Tijdens de excursie leer je welke verschillende sporen er zijn. Van pootafdrukken tot vraatsporen en andere aanwijzingen die dieren onbewust achterlaten. De gidsen vertellen waar bezoekers op moeten letten en hoe ze aan de hand van een spoor kunnen herkennen welk dier er is geweest. De excursie is geschikt voor deelnemers van 12 jaar en ouder. Deelnemers verzamelen om 9:00 ochtends bij de Vetkamp in Barneveld en de excursie zelf start om 9:30 op de parkeerplaats bij Houtzagersweg 13 in Kootwijk. We eindigen rond 11:30 op dezelfde plek. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer... of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel De Klepperman... en wordt na de rit onthaald door het publiek... over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen... en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. Op 5 september is het weer zover, de 5e editie van het Bier en Blues Festival. Natuurlijk weer in Voorthuizen en opnieuw op de vertrouwde plek, de Eng. En deze lustrumeditie krijgt een extra mooi lokaal tintje, want de volledige opbrengst gaat naar het G-team van Spirit. Een geweldige reden om erbij te zijn. Tijdens dit gezellige festival, met de sfeer van een echt dorpsfeest voor jong en oud, geniet je van live bluesmuziek en de beste lokaal gebrouwen bieren. Bekende brouwers zoals Smaak en Betuws zijn er weer bij, en daarnaast kun je nieuwe ontdekkingen doen bij brouwerijen zoals Jokkebrok en Lunters Broutje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal al hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock, met daarna de dampende hyping blues van Hey Mootser. En als absolute knaller van de avond, Live de Leeuwband, een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi goed Voorthuizens doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke lustrumeditie zijn aanwezig. Volg ons festival ook op social media voor updates over alle deelnemende brouwers en bands. Mis het niet en scoor je tickets op tijd via bierenbluesfestival.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: Hakkenij.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
4: To all the girls who care.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk. Dit is A1 Radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste bandje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio. Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 29 augustus... een diersporenexcursie in de bossen bij Kootwijk. Onder leiding van gidsen Sylvia en Rolinda gaan de deelnemers tussen 10:30 en 11:30 op zoek naar de sporen die dieren in het bos achterlaten. Tijdens de excursie leer je welke verschillende sporen er zijn. Van pootafdrukken tot vraatsporen en andere aanwijzingen die dieren onbewust achterlaten. De gidsen vertellen waar bezoekers op moeten letten en hoe ze aan de hand van een spoor kunnen herkennen welk dier er is geweest. De excursie is geschikt voor deelnemers van 12 jaar en ouder. Deelnemers verzamelen om 9:00 ochtends bij de Vetkamp in Barneveld en de excursie zelf start om 9:30 op de parkeerplaats bij Houtzagersweg 13 in Kootwijk. We eindigen rond 11:30 op dezelfde plek. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 9:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren. A1 Radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 5 september is het weer zover, de 5e editie van het Bier en Blues Festival. Natuurlijk weer in Voorthuizen en opnieuw op de vertrouwde plek, de Eng. En deze lustrumeditie krijgt een extra mooi lokaal tintje, want de volledige opbrengst gaat naar het G-team van Spirit. Een geweldige reden om erbij te zijn. Tijdens dit gezellige festival, met de sfeer van een echt dorpsfeest voor jong en oud, geniet je van live bluesmuziek en de beste lokaal gebrouwen bieren. Bekende brouwers zoals Smaak en Betuws zijn er weer bij, en daarnaast kun je nieuwe ontdekkingen doen bij brouwerijen zoals Jokkebrok en Lunters Broodje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal al hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock, met daarna de dampende hyping blues van Hey Mootser. En als absolute knaller van de avond, Live de Leeuwband, een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi goed Voorthuizens doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke lustrumeditie zijn aanwezig. Volg ons festival ook op social media voor updates over alle deelnemende brouwers en bands. Mis het niet en scoor je tickets op tijd via bierenbluesfestival.nl. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: één radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op 5 september is het weer zover, de 5e editie van het Bier en Blues Festival. Natuurlijk weer in Voorthuizen en opnieuw op de vertrouwde plek, de Eng. En deze lustrumeditie krijgt een extra mooi lokaal tintje, want de volledige opbrengst gaat naar het G-team van Spirit. Een geweldige reden om erbij te zijn. Tijdens dit gezellige festival, met de sfeer van een echt dorpsfeest voor jong en oud, geniet je van live bluesmuziek en de beste lokaal gebrouwen bieren. Bekende brouwers zoals Smaak en Betuws zijn er weer bij, en daarnaast kun je nieuwe ontdekkingen doen bij brouwerijen zoals Jokkebrok en Lunters Broutje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal al hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock, met daarna de dampende hyping blues van Hey Mootser. En als absolute knaller van de avond, Live de Leeuw Band. Een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi goed Voorthuizens doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke lustrumeditie zijn aanwezig. Volg ons festival ook op social media voor updates over alle deelnemende brouwers en bands. Mis het niet en scoor je tickets op tijd via bierenbluesfestival.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Hardeveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 29 augustus... een diersporenexcursie in de bossen bij Kootwijk. Onder leiding van gidsen Sylvia en Rolinda gaan de deelnemers tussen 10:30 en 11:30 op zoek naar de sporen die dieren in het bos achterlaten. Tijdens de excursie leer je welke verschillende sporen er zijn. Van pootafdrukken tot vraatsporen en andere aanwijzingen die dieren onbewust achterlaten. De gidsen vertellen waar bezoekers op moeten letten en hoe ze aan de hand van een spoor kunnen herkennen welk dier er is geweest. De excursie is geschikt voor deelnemers van 12 jaar en ouder. Deelnemers verzamelen om 9:00 ochtends bij de Vetkamp in Barneveld. En de excursie zelf start om 9:30 op de parkeerplaats bij Houtzagersweg 13 in Kootwijk. We eindigen rond 11:30 op dezelfde plek. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werk

0: 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maximaal rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: going down.
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste bandje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tablootje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: deelnemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regioactueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
4: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Espresso macchiato.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: Lockdown op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Giel Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
3: Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock.
0: Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek
3: in Expedia. Expedia. De muziek die de standaard heeft gezet. Expedia. Met een tijdloze classic.
0: Tijdloze classic.

0: op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders. Onderscheidend. Dat is de muziek van Expodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Griesjes en Edwin Balhuizen.
1: Luisteraars, goedenavond. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Expodia. Aflevering 564 zijn we aanbeland. De laatste van augustus 2026. Met onder andere veel nieuw werk. Steve en Steve, The Pineapple Thief, Magenta en BBT, oftewel Big Big Train. Maar eerst verwelkom ik natuurlijk eventjes mijn co-DJ's hier in de studio. Gerrit, goedenavond.
2: Hey Peter, leuk om er te zijn en ik heb er zin in.
1: Ja, ik ook. We hebben een mooi lijstje vanavond.
2: Zeker. Dus,
1: en we begroeten natuurlijk ook eventjes aan de Spaanse kant van dit programma. Edwin uit Spanje. En die heeft ook weer zijn eigen drie bijdragen. Gerrit, we zijn geopend met een klassieker.
2: Met een echte klassieker. Ja, de achtergrond is wel aardig. Ik vroeg aan AI-modus van Google om een top 5 songs van Marillion te maken. Mijn favoriet Kaylee, die je dus ook hoorde, die kwam als eerste naar voren. En dat staat op het album Misplaced Childhood. Wellicht een van de meest geprezen albums van Marillion. Het is een conceptalbum dat gaat over verloren onschuld, reizen door het verleden en volwassen worden. De toenmalige zanger Fish die verwerkte zijn eigen jeugdherinnering en mislukte liefdes in de nummers. Kaylee is een voorbeeld van dat laatste. Mislukte jeugdliefdes dus. Hij offerde die liefde op voor een muzikale carrière en biedt met dit nummer zijn excuses aan zijn voormalige partner.
1: En wij gaan door met Blind Ego, die op 27 november 2026 in De Pul in Uden komt optreden als, zeg maar, de tweede band naast Sylvan. Ik heb gekozen voor het nummer Don't Ask Me Why. Dat heeft hij live gespeeld op het album Liquid Life met de prachtige zang van Scott Bellingham. Maar het is afkomstig van het album Mirror uit 2007. Nooit geweten. Prachtig nummer. Echt heerlijk om na te luisteren met, zoals je nu hoort op de achtergrond, het fantastische gitaarspel van Kalle Wanner.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: We zijn toe aan het derde nummer van deze avond. En we zijn dus ook hard toe aan een bijdrage uit Spanje. Hier is Edwin.
2: Ja, Peter, daar ben ik inderdaad weer. En vanavond ook even met het laatste nieuws. Marius Duda die heeft zijn plannen onthuld om Lunatic Soul te laten uitgroeien tot een volwaardige liveband. Hij verklaarde dat Lunatic Soul zal evolueren van een solo studioproject zonder de elektrische gitaar naar een studio en liveband met elektrische gitaar. Duda heeft zich gedurende het groot deel van 2026 bewust buiten de schijnwerpers gehouden. Hij concentreerde zich op een radioprogramma en verlegde ook zijn focus van de muziek naar Lunatic Soul. Als ik het ergens mee zou moeten vergelijken, zou ik zeggen dat het momenteel het meest lijkt op wat ik heb gemaakt op Love, Fear en The Time Machine en Fractured. Maar dan op een compleet nieuwe manier benaderd, zegt Duda, over de nieuwe muziek waarin hij op dit moment werkt. Meer open, meer gitaar en bas gedreven. Marius Duda heeft het plezier in het spelen van deze muziek herontdekt. En wie weet, misschien heeft hij allerlei dingen gehoord in zijn radioprogramma en uiteindelijk besloten om wat losser te gaan spelen. Het is in ieder geval het resultaat van het loslaten van bepaalde patronen en van het samenwerken met nieuwe muzikanten. En vanavond ga ik in ieder geval nog even terug naar een oudje uit 2020 van het album True Shaded Woods. Wat gaat over het bereiken van een betere plek in het leven, over jezelf een nieuwe kans geven. En van dit album gaan we luisteren naar het nummer The Passage.

0: actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.
1: Nou, zo recent was hij dan ook weer niet, want in juli heeft Peter al eens aandacht besteed aan het nieuwste album van de Nederlandse band Liquid Landscape. Dat heet Rogue Planet, zwerfplaneet, oftewel een planeet die vrij door het universum doolt zonder om een ster te draaien. Maar vandaag besteden we er weer aandacht aan als album van de week. Omdat het een interessante progrock is en omdat het een Nederlandse band is natuurlijk. Ze hebben weliswaar slechts 3 albums uitgebracht, maar ze traden al wel op in voorprogramma's van bands als Anathema, Riverside en The Pineapple Thief. Niet gering dus. Je hoort dit uur 2 tracks, Ravensong Part 1 en Ravensong Part 2. En in de 2e uur hoor je nog een track.
2: Ja, en goede nummers, want zoals gezegd, we hebben ze eerder ook al een keer gedraaid. Het is lekkere muziek die jongens
1: maken.
2: Heerlijk,
1: ja. Prima.
0: Een album met meerdere juweeltjes. Dit is het X-Podia album van de week.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Ja, zoals gezegd, begin van het programma. We hebben veel nieuws. En we zijn nu toe aan de volgende. En die is van Steve en Steve, zoals ik dat aankondigde. Maar we hebben het dan over Steve Hackett en Steve Rodery. En die gaan een nieuw album uitbrengen. En je krijgt eigenlijk een voorproefje van het nieuwe album. We hebben er al eentje gehad. En het nummer wat ik nu ga draaien heet Red Dragon. En dan moet ik wel zeggen, ik laat het even aan de luisteraar om je af te vragen of deze twee gitaarhelden ook echt heldhaftig werk hebben gemaakt. Of de grootsheden ook grootsheid hebben geschapen.
3: Oftewel, maar ik wil het toch laten horen. Bij hun niveau.
2: Ja, ze zijn er zelf heel erg enthousiast over. Okay. Het album gaat heten Roaring Waves, als ik me goed herinner. Maar ik luister naar iets waarvan ik denk, waar luister ik naar? En toch wil ik het laten horen. Want het is, ik bedoel, werk van die twee mannen bij elkaar,
3: ja,
2: dat kun je niet even aan de kant leggen.
3: Nee, dat probleem herken ik wel, ja.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: Tijd voor de tweede bijdrage van Edwin uit Spanje uiteraard. En hij gaat ons mee terugnemen naar ergens in de jaren 70. Maar dat ligt hij uiteraard zelf toe.
2: Mijn volgende bijdrage is van Nectar. Een band die is opgericht in Duitsland, maar wel door 4 Britse muzikanten. Hun stijl is eigenlijk een mengsel van space rock, psychedelische rock en symfonische progrock. Wat daardoor ook resulteert in een ruimtelijke en soms wat hypnotiserende muziek. Het nummer wat ik voor vanavond heb gekozen is het slotnummer van het album Recycled uit 1975. Het is een van de mooiste, compacte, emotionele ballads met melodieuze zang, sfeervolle toetsen en kenmerkend gitaarspel. Nadat het album in eerdere nummers een toekomst schetst waarin alles gerecycled is en laat zien hoe het in de massatoerisme de laatste stukken natuur verwoest, fungeert dit nummer als een eindstation. En de titel zegt het ook letterlijk. Het is voorbij met de wereld zoals wij die kennen. De tekst beschrijft een gevoel van totale ontreddering. Your world is so upside down. En de mensheid verliest de controle over haar eigen creatie en de natuur trekt aan het kortste eind. Maar luister zelf maar. Hier is het nummer It's All Over.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en grooves. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Magenta van onder andere Rob Reed en Christina Booth heeft net een nieuw album uitgegeven. Dat heet Tarot. Ze zullen het in het Engels anders uitspreken. Tarot of zo, iets in die richting. Dat gaat in ieder geval over... hij heeft dat speciaal geschreven voor Christina... om haar stem goed tot uitdrukking te laten komen. Maar
2: dat mag
1: heeft,
2: ook wel, hè?
1: Ja, dat mag zeker wel, ja. Mooie stem. Maar de basis zijn ook echt de 22 tarotkaarten. En dat, is, en dat gaat over eeuwenoude archetypes.
2: Ja.
1: Er zijn allemaal van die mensen die spelen met tarotkaarten... en voorspellen de toekomst, hè, en al dat soort dingen nog meer. En de kaart die jij kiest heeft met jou te maken en al dat soort dingen nog meer.
2: Zeker.
1: Nou, in dit geval, al die nummers die op dat album staan... zijn dus genoemd naar tarotkaarten. Niet alle 22, want zoveel nummers heeft hij niet gemaakt, maar een aantal wel. En het nummer wat ik ga draaien heet Strength. En Strength is een tarotkaart die gaat over kracht. Die gaat over innerlijke beheersing. Die gaat over het hebben van moed als je onder druk staat. Al dat soort dingen nog meer.
2: Ja.
1: Daar gaat dit nummer over. En al die andere nummers op het album gaan dus ook over die... zeg maar,
2: specifieke tarotkaarten.
1: Van die tarotkaarten. Dat vind ik wel het hele mooie. Het is, daarmee is het ook een heel mooi album geworden.
2: Okay.
1: Hij heeft ook al die nummers heeft hij nog even kleine muzikale tussenstukjes gemaakt. Dus je kunt hem echt als geheel beluisteren. En ik zou dat iedereen ook echt van harte aanraden. Dus hier is Magenta met Strength.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio.
0: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia.

0: onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Griesjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij het tweede uur van deze Xpodia aflevering 564. Gerrit zit hier nog in de studio, is verantwoordelijk voor het eerste nummer, mag die zo toelichten. Edwin heeft ook nog één bijdrage in dit uur. En we hebben nog nieuw werk van onder andere Big Big Train en van The Pineapple Thief straks. Maar eerst eventjes, we gingen de oceaan over.
2: Ja, transatlantisch nummer mag je wel zeggen.
1: Ja, hè?
2: Dat hoorde je in de opening. En dat komt van een waanzinnig live album van de band die inderdaad heet Transatlantic. En de naam van het album is The Final Flight Live in Paris 2022. Met die titel voel je al aankomen dat de band dan geen lang leven meer beschoren is. Zowel drummer Mark Portnoy als gitarist Roy Nestold gaven in interviews ook al aan dat het einde van Transatlantic eraan zit te komen. Ze werden te oud voor, was hun gedeelde standpunt voor deze muziek, denk ik dan. Dus, aldus geschieden. The Final Flight was de registratie van een concert in 2022, zoals gezegd. In 2024 verscheen er nog een registratie van een ander concert in 2022. Maar sindsdien is het stil rond Transatlantic. Gelukkig hebben we die oude registraties nog. Daarom kon je nu net luisteren naar The Sun Comes Up Today. Dat is een waarheid als een koe. Ook zonder het Transatlantic komt de zon elke dag weer op.
1: Zeker weten. En een band waarvoor de zon ook weer op gaat komen, hopen ze in ieder geval, is The Pineapple Thief. Die heeft een tweede nummer vrijgegeven van een album dat op 9 oktober uit gaat komen. Dat album gaat heten Far and Wide. Is een hele dichte samenwerking tussen Bruce Short en Gavin Harrison. En wij hebben er één nummertje nieuw van gekregen. En dat heet New World Order.
0: Xpodia houdt je actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
2: We gaan terug naar Liquid Landscape, het album van de week. Nog even over de titel van dat album, Rogue Planet. Een zwerfplaneet die vrij door het universum doolt. Dat is in overdrachtelijke zin ook het concept van het album. In MNRP Magazine las ik de volgende uitleg. De huidige samenleving, daar zijn we via technologie meer verbonden met elkaar dan ooit. Maar tegelijkertijd neemt de menselijke isolatie, vervreemding en maatschappelijke onrust toe. En daar gaat Rogue Planet dus over. U hoort nu de track Intention.
1: Een album met meerdere juweeltjes. Dit is het Expodia Album van de Week.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: We gaan door met de band Red Bazaar. Die hebben het album Connections uitgebracht in 2008. Dat was hun debuutalbum. En de basis voor deze band ligt bij de gebroeders Wilson. Maar in 2020 werden ze versterkt door de toetsenist Peter Jones, die ook meedoet aan Camel, of meedeed aan Camel, moet je eigenlijk zeggen, en aan een hoop andere bands. En in 2020 hebben ze het album Connections opnieuw opgenomen en uitgebracht. Liefhebbers van Rush en Dream Theater, die kunnen hier echt goed aan hun trekken komen. Het nummer is instrumentaal. Maar het laat wel horen hoe dat oorspronkelijke power trio van die broers nog veel voller en symfonischer kan klinken door lekker de toetsen van Peter Jones erbij te voegen. Hier is het nummer Regards To van het album Connections in de remake van 2020 van de band Red Bazaar.

0: 104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Ver in het tweede uur is het nu echt de tijd om nog even te schakelen naar Spanje en naar Edwin voor zijn derde en laatste bijdrage voor vanavond.
3: Even Les, dat opent het album Stupid Dreams uit 1999 en zet meteen de toon voor de koerswijziging van de band Porcupine Tree naar meer toegankelijke, songgerichte muziek met behoud van progressieve elementen. Er zijn twee versies van dit nummer. Een bekende albumversie van ongeveer 7 minuten en een langere full-length versie van ruim 14 minuten die op de verzamelaars en special editions verscheen. De tekst die bevat duistere en vervreemde beelden, zoals een aangespoeld lijk op een strand en begrafenis op een heide. Het bekende refrein, dat snijdt weer thema's aan als onverschilligheid, cynisme over de muziekindustrie en doelloosheid. En de sfeer van dit nummer wordt ook sterk bepaald door de elektronische soundscapes van toetsenist Richard Barbieri en het strakke baswerk van oud-lid Colin Edwin. Hier is het nummer Even Less.

0: 5, 1, 2, 1, 1.
1: Een parel uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
2: En we zijn alweer toe naar de volgende nieuwe. En ik moet eerlijk zeggen, ja, is het nieuw, is het niet nieuw? Ik weet het niet helemaal. Het gaat over Big Big Train. Die hebben een nummer uitgebracht, Live at Ram Jam. En dat is klaarblijkelijk een of andere jam-sessie waar ze aan mee hebben gedaan. Waar ze akoestisch spelen. En het nummer wat ze daarvan hebben uitgebracht, en mogelijk gaat het dus een soort live-albumpje akoestisch worden of zo, dat is Counting Stars. En dan zoek ik op van, hé, waar komt dan Counting Stars vandaan? Nou, dat komt van het allerlaatste album wat ze hebben uitgebracht. Het album Woodcut uit 2026, dus dat is een net nieuw album.
3: Ja, en
2: toen heb ik ook even gedacht van, goh, en zien we die jongens nog binnenkort een keertje? Ja hoor. Ze gaan op 2 oktober optreden in de boerderij in Zoetermeer. En op 3 oktober kun je ze tegenkomen in de Pulder Nude.
3: Kijk, nou, twee
2: mogelijkheden. Het is niet meer zo'n hele grote band met 20 man. Dat kunnen ze zich namelijk financieel niet veroorloven.
3: Nee, dat zal wel.
2: Volgens mij is het nu teruggebracht naar 6 personen of zo.
3: Nou, nog veel.
2: Ja, en ze hebben wel een hele goede nieuwe zanger. Maar die oude zanger die is helaas bij een ongeluk overleden.
3: Ja.
2: En die had toch wel een hele kenmerkende stem ook voor Big Big Train.
3: Ja, dus het zijn grote schoenen die hij aan moet trekken, die nieuwe.
2: Ja, het doet hij heel goed hoor, vind ik. Maar je merkt wel toch dat er een verschil is tussen het verleden en het heden. Wij gaan luisteren naar Counting Stars van Big Big Train.
1: Xpodia houdt je actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.

0: 104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Een standaardwerk uit de jaren 70. Uit de jaren 70. Dat de inspiratie is van de muziek die nu wordt gemaakt.
1: Ja, meer dan 50 jaar oud, maar wel episch.
2: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dan hebben we het over de Engelse formatie Camel. Wat wel apart is, die band is 2 keer opgeheven en even zoveel keren opnieuw begonnen. Er zijn dus 3 periodes te onderscheiden. Ze zijn opgericht in 1971, maar in 1984 werd de band al voor het eerst ontbonden. En ik ben wel fan van deze eerste periode. Dat vind ik wel episch, zoals Peter dat noemde. Een meest creatieve en succesvolle periode, vind ik het. Op het album Mirage, of Mirage, hoe je het ook wel uitspreken, bereikte Camel misschien wel de top van hun kunnen. Ik koos voor het nummer Lady Fantasy, 13 minuten lang. Dat bestaat uit 3 delen. Encounter, waarin een mysterieuze vrouw en vooral een vage herinnering aan haar wordt geïntroduceerd. Nummertje 2, Smiles for You, een muzikale uitdieping van haar tederheid en haar glimlach. Die staat ons centraal. En de derde deel is Lady Fantasy, de chaotische en koortsachtige fantasie van zanger Andrew Letterman.

0: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: We hebben als afsluiter nog een paar minuutjes de tijd. En ik heb gekozen voor de Poolse band Amarok. En ja, het loopt tegen 11 hier op A1 Radio. Dus dan denk ik voor al die mensen, ik hoop niet dat je last hebt van de titel van dit nummer. Want het is namelijk Slapeloosheid, Insomnia. Afkomstig van het album Hoop uit 2024. Dank voor het luisteren. Dank aan Edwin in Spanje. Dank aan Gerrit hier in studio.
2: En tot volgende week.
1: En tot volgende week.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

met z'n vijven. Ze komen uit Noorwegen, uit Bergen om precies te zijn. Audrey Horn, zo heet de band. Insanity is de nieuwe single, is de voorloper van het nieuwe album. Dat heet Achilles en komt zeer binnenkort uit. Je hoort het zoals opener van Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll, rock, metal, van alles wat door elkaar heen. We gaan de hele wereld erover. Ik bedoel, we zijn nu in Noorwegen. Maar we gaan straks nog naar Amerika, we gaan nog naar Duitsland en nog heel veel andere landen. Ik hoop dat je met me meegaat. We hebben natuurlijk onze vaste onderdelen. Zo zijn daar de Killer Classic. Gaan we terug naar het jaar 1996. Natuurlijk gaan we even terug naar de band ZZ Top. Want ja, zeer onlangs overleed de drummer van deze band. In 1996 brachten ze het album uit With Mean. Je hoort zo meteen She's Just Killing Me. In de oerknal horen we het debuutalbum van God Mule. Dat heet uiteraard ook God Mule. Komt uit 1995. Je hoort zo meteen Mule. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van het album van Apocalyptica. Dat heet Worlds Collide. Komt uit het jaar 2007. I Don't Care. Het scheelt me helemaal niks samen met Adam Brontje. De Rock 13 voor de eerste week op de nummer 1 positie. Rob Zombie en Tarantula. En Papa Roach komt nieuw binnen. En See You in Hell.

Ze is 25 jaar oud, komt uit Buffalo, New York. En hij wordt vergeleken met Chris Cornell en een beetje Soundgarden. En die link die snap ik wel. Alhoewel de stemmen niet helemaal op elkaar lijken. Maar de link nogmaals, ik snap hem. Je hoorde hem met Sour en de bocht gingen we naar, naar Duitsland. Iron Savior bracht een nummer dat heet Back from the Fires of Hell. Gaan wij even kijken naar de Killer Classic. Daarin gaan wij zo'n 30 jaar terug in de tijd. En dan komen we uit, even snel rekenen, in het jaar 1996. Killer Classic. Hij overleed deze week, de drummer van ZZ Top. Frank Beard, de enige zonder baard. Hij werd wel oud.

Baby Suena. Changing Places in the Fire, zo heet de band. You're the Home. Een band met Venezolanen die allemaal verbannend zijn. Maar samen toch wel muziek maken, erg mooi. En de woord is hij top. Helaas, hij is overleden. Frank Beard op 77-jarige leeftijd. Eerder al Dusty Hill overleden van ZZ Top. Dus er is er nog maar één en dat is ontzettend jammer. Maar goed, ook muzikanten gaan en zeker oude muzikanten gaan. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wat eigenlijk de hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomer, die hoor je zo meteen. Die is van Papa Roach en I See You In Hell. En dit is de nieuwe nummer 1. Die is van Rob Zombie. Die maakt altijd heerlijke, lekkere, bijzondere muziek. Chockerend meestal, maar deze niet. Dit is Tarantula.

0: Rock 13. Papa Roach en See You in Hell. 11 november staan ze in Rotterdam. En daarvoor hoorde je nummer 1, die is van Rob Zombie. En die had het over Tarantula. We gaan weer terug in de tijd. We gaan even kijken naar een debuutalbum. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1995.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Ik is de schouder bij nacht.
0: In de Oerknal kijken we altijd even naar het debuutalbum van een over het algemeen toch wel bekende band. Soms ook een hele onbekende band. Soms een ontzettend bekende band. En deze zit er ongeveer tussenin. Ze maken een beetje southern rock. Zo'n beetje als die Allman Brothers, maar dan toch echt anders. Warren Haynes is de zanger van deze band. Hebben we het natuurlijk over God Mule. In het jaar 1995 brachten zij hun debuutalbum uit. En hoe heet dat? Gek genoeg, het heet ook God Mule. Daarvan deze. En die heet dan weer Mule.

muziek deze. Muziek van Hard Close. Komt uit Berlijn. My Little Ghost is de laatste voorloper van een nieuw album wat zeer binnenkort uitkomt. En daarvoor een oud album wat een debuutalbum was van de band Goth Mule. Komt uit het jaar 1995. Het heette ook Goth Mule. En je hoorde Mule. Schouder vanaf een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat over de hele wereld. Ik zei het al, en jouw inbreng is altijd welkom hoor. Suggesties altijd welkom. eddy@schoutenbijnacht.net. Gaan wij even kijken naar onze zuidenburen. Jazo, onze zuidenburen. Suicide High, zo heet de band. En wat ze voelen? Ja, dat is niet zo lekker. Ik zou ze niet willen voelen. Het is Feel the Flame.

0: Ierland. We hebben net een debuut-EP uitgebracht. De band heet Ogma. En op die debuut-EP staat deze Enslaved. En daarvoor, ik zei het al, uit België, Suicide High. Erg lekker. Dat. Feel the Flames. Afkomstig van het album Chaos Has Its Charms. Dat vind ik een leuke titel. Gaan wij voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. We gaan even kijken naar de showcase. Daarin gaan we terug naar het jaar 2007.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase zijn we toe alweer aan de derde week van het album van Apocalyptica. Het is een mooie samenwerking tussen deze Finse band en een paar prachtige zangers. Het album heet Worlds Collide. In de derde week samen met Adam Ronche. I Don't Care.

0: beleving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

1 Radio. Uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio. Turn it inside.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente